0: niet te vatten. Dat is niet mijn duus. En point en stick.
1: Völlig die Laolas vernachlässigt heute.